0: Wim van Egmond.
1: Vandaag leven we 19 november 1977. De Mi Amigo Top 50 met 6 stipnoteringen en 6 nieuwe binnenkomers. Normaal begin ik met nummer 50, maar die is niet aan boord aangekomen of in Playa de Aro. In dit geval de Times Man Overboard van 46 naar nummer 50. En raadselachtig, maar waar, Roger Daltrey, Saint Ain't Joe, op nummer 49 nieuw binnengekomen, ook niet aanwezig om te beluisteren. Maar wel van 43 naar 48, de Golden Earring, Just Like Vincent Taylor.

47. Nieuw Linda Ronstedt. En It's So Easy. En dit is nummer 46, afkomstig vanaf 35. Trinity and We Love the Pirate Stations.

0: Zwitserland heeft een schitterende collectie van nieuwe en exclusieve creaties in wit goud 18 karaat. Bezet met eerste kwaliteit zuiver briljant en dat aan groothandelsprijs. U ziet er de allerliefste witgouden damesuurwerken met massieve armbanden of prachtige armbanden met bijpassend halssnoer. Unieke keuze uit kroonringen gemonteerd met blauwe saffier, rubies of emerauden. Natuurlijk of verlovingsringen in wit goud 18 karaat bezet met briljanten. Uw juwelier Zwitserland laat u zo gemakkelijk kiezen uit de 1001 geschenkideeën in goud. Ook een geweldige keuze van ringen of hangers met kleursteen. Ja, een prachtig eindejaarsgeschenk ligt ook voor u klaar bij uw juwelier Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst. Telefoon 053-21-1650.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

zou natuurlijk leuk zijn om de lange uitvoering te draaien. Maar goed, dat doen we wel een andere keer. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood van 37 naar 45. Ook in deze top 50 ontbreken de weken. Bij sommige artiesten staan wel de weken bij, bij anderen weer niet. En hier staan geen weken bij, dus ik kan ook niet vertellen hoeveel weken die in de hitparade stond toen in de tijd. Nummer 44, Elvis Presley en The Wooden Heart. Can't

0: Philadelphia All-Stars, International All-Stars wel verstaan. Let's clean up the ghetto van 33 naar 43. En de vaste luisteraar van de Miami Code op 50 heeft hem al door. De laatste plaatjes en één of twee plaatjes nog. En dan heb je eigenlijk de hoogste regionen, de top 10 zo'n beetje, die vorige week aan bod kwamen. Die kom je nu tegen. En we praten over 19 november 1977. Waren ze flink aan het zakken dus in dit geval. En vroeger had je dat sowieso met die hitparade. Dan had je elke week praktisch dezelfde plaatjes. En dat is ook de reden waarom ik niet elke week precies de maand en jaar doe, maar door de jaren heen vlieg en de maanden dan in dit geval.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news.
0: Vorige week nummer 1 nu.
1: Suddenly.
0: 42, maar hij komt van 24.
1: Hard.
0: Snapt u het nog?
1: I heard the announcer say.
0: Danny Mirror.
2: And gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

0: en zonen te Westervoort.
1: De firma Vermeer, Thijs en Zonen draait de klok 5 jaar terug. De firma Vermeer, Thijs en Zonen verkoopt trouwens alles met 30% korting. En daarop nog een korting van 20%. Dus vanaf nu alles aan de prijs van 5 jaar terug.
0: De firma Vermeer, Thijs en Zonen te Westervoort
1: is gevestigd aan de Boerenkrijglaan 104.

Kelly Marie, Run To Me, van 34 naar 41 in haar 8e week. En het is tijd voor een overzicht. We gaan kijken en luisteren, zogezegd, naar The Times. Men Overboard, die hoorden we dus niet. Wel, op 50 kwamen ze van 46. Roger Daltrey, Saint Ain't Joe, nieuw op nummer 49. Op 48, vanaf 43, The Golden Ewing, Just Like Vincent Taylor. En nieuw op 47, Linda Ronstadt, It's So Easy. Vanaf 35 naar 46, Trinity and We Love the Pirate Stations. 37 naar 45, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. En Elvis Presley met The Wooden Heart van 22 naar 44. Van 33 naar 43, de Philadelphia Internet All-Stars, Let's Clean Up the Ghetto. Danny Mirror, voormalig nummer 1, I Remember Elvis Presley, The King Is Dead, zoals het hier staat. Van 24 naar nummer 42. Kelly Marie, Run To Me, in haar 8e week van 34 naar nummer 41. Ik moet trouwens vertellen dat we zo meteen op een bepaald getal, op nummer 19, twee keer dezelfde artiest tegenkomen met de A en B zijde, want er moest een keus gemaakt worden. Wat was nou de hit? Dat hoort u dus zo meteen, maar eerst naar nummer 40. Nieuw. Daar vinden we Grace Jones met La Vie en Rose.

David Bowie. Nieuw op nummer 39, Heroes. Chocolates, Let's Do It The French Way. In de tweede week van 42 naar 38, helaas niet aanwezig. Maar deze dame wel in haar achtste week. Van 31 naar 37. Rita Coolidge, and we are all alone.

Polish Ice. Foreigner. In de zevende week van 23 naar nummer 36. En zometeen, of eigenlijk nu in de vierde week van 29 naar 35. Begint zeer rustig en dan knalt het los. Ik heb het over Kayak en de Starlight Dancer.